Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier.

0: Agua por claro con quien trabieta.
1: Coco nunca no es a. Coco nunca no es a.
0: Yo coco nunca no es a.
2: Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet. Ik ga het niet.

Het is Luttele minuten na 12 en u bent bij Radio Centraal meer bepaald. It's a family affair. U weet het, uw tochtgenoot op tochtige vrijdagnachten en zaterdagochtenden. Deze uitzending zal gehalveerd zijn, dat wil zeggen de Stereotropical DJ die zal voor een weekje of drie op een soort van hoogtestage zijn en die komt daar over een maandje verslag over uitbrengen. Dit was alvast Rhythm and Sound samen met Paul Saint-Hilaire, a.k.a. Tikkie Man en Nuffy Throw It.

Dat was andermaal minimal dub in de stijl van Basic Channel, maar uitgebracht op het Moonshine Records label uit Polen. U hoorde Another Channel en Strange Woman. Recent uitgebracht maxi-single, maar nu gaan wij even flashback richting 1983 of 82. Met Cornerstone Rub-A-Dub. In goede handen van Sister Nancy.

0: Er ging iets gruwelijk fout daarnet bij het spelen van deze tune. Dat was trouwens een ode aan de favoriete duif van Mooma Nancy, of de Sister Nancy, van haar debuut LP 1-2 uit de vroege jaren 80. Geproduceerd door Winston Riley en uitgebracht op diens Techniques label. En we gaan nog eventjes bij Mooma Nancy blijven met een latere Digital B-productie. They are long time, Mooma Nancy.
1: Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom.

En er was ook nog Sister Charmaine en Healthy Woman. Allemaal early 90s dancehall, raga. Ik zal het wat zo omschrijven. En om dat rijtje af te maken heb ik ook nog een Shabba klaarstaan met een ode aan alle voorgaande generaties DJ's. De DJ's cool, zoals hij het verwoordt, zo dadelijk in Respect Shabba Ranks. Jump around, can you fit in a body? Cause the man them nowadays I take daily body. Watch it though, come make me my thing so what a merit to the foundation of the music. To all the godfathers who sent it. You know you have some little people don't know respect. As a matter of fact, them show no hard a man for the elders, but you see the elders them? You see the elders them?

En dat was ook nog Michael Prophet in een fenomenale Vivian Jackson, dat wil zeggen Yabby U productie. En Conscious Man, Michael Prophet, die heeft ons nog niet zo heel lang geleden verlaten, een tiental jaar geleden. Dus dit is voor Michael. Conscious Man in dub.

U herkende mogelijk het prachtige, heese stemgeluid van Jedutum, zo heet hij hier op deze 7-inch. When You Gonna Stop Your Fighting is het thema, maar zijn naam waar u mogelijk eerder onder kent is Elroy Bailey, en dat was destijds bassist en leadzanger van het al even briljante UK-gezelschap Black Slate. We draaien deze nog om voor When You Gonna Start Your Dubbing.

Selassie in Memorial, dus we hebben het hier over The King, Haile Selassie, Ja, Rastafari. En er is ook nog een version natuurlijk, allemaal Yabiyu produced.

En er waren ook nog de Cimarrons met Ethiopian Romance. En die heeft nog een Ethiopian Dance aan de B-kant erbij gekregen op deze Cimarrak 7-inch.

En dan zitten we weer bij de Jamaican Bubblers of the Toasters. Dit was Peter Metro en Bossa Nova van zijn We Want Money album op het Bebop Records uitgebracht, de early 80s. En dat geldt ook voor de volgende nog eentje van The Purple, The Sister, The Purple en The Nancy. Wat zeg ik? Ik ben het hier door elkaar aan het draaien. Dat is het niet. The Yellow, The Purple en The Nancy.

Everybody Get Irie with Purple Man. Nu, de Purple Man die was natuurlijk niet echt paars, die was eigenlijk meer yellow, zoals Yellow Man. En omwille van die reden worden ze continu verward met elkaar en ze lijken absoluut sprekend op elkaar. Twee witte blanken. En we blijven nog eventjes bij die Purple Man met nog een track van een album op het Vista Sounds label 1983, Confessions. En daar wordt hij zelfs verward met Yellow Man. Hier hebben we nog eens The Only Real Purple Man.

Er was ook nog Calbata en Mighty Designer. Zou dat over God kunnen gaan? Op het Zamzam Sound Record en ook die voorgaande zat erop, want dat was natuurlijk... Wie waren dat ook alweer? Dubchasm hebben we nu gehad. En daarnet Calbata en Brimstone en Fire Dub. En we gaan nog eventjes die Dubchasm omdraaien voor de Mighty Designer Dub.

En dat was nog de rauwe grote stadsdub van de Full Moon Scientist uit de UK uit de periode 1997-98 met Monday Morning Dread. En de volgende is er eentje onder het motto: het is niet omdat de Stereo 10 niet aanwezig is dat we zijn muziek niet kunnen draaien. Dus de volgende is zeker een shout-out to the big one, Stereo Tropical DJ.

En dat was Zabandis met Dja Dja Say, uitgebracht in de early 80s op het True Vision label. En nu nemen we een sprong richting Congo, Funky Shy.

En er was nog MBT Sound met MBT's terug te vinden op een uitstekende verzamelaar met Congolese funky tracks opgenomen tussen 1969 en 1982, getiteld Congo Funk. Maar van de Congo gaan we naar Mali met Orchestre Kanaga de Mopti. En Gambari, en dat betekent het groene gras.

Fenomenale mandingmuziek uit Mali, dus uit de streek van Mopti. Orchestre Kanaga de Mopti was dat met Gambari. En nu gaan we terug naar Congo, naar onze Congo-funk-verzamelaar.